0: plaats van Mr. Shakespeare.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.